die zijn dus wel effectief. Die hebben een andere reden. Hij gaat schrijven, zet hem meteen, hij zet hem goed waar ik die moet hebben, ik moet zeggen zelf. Dat kan dan dus aan het einde van het dag, ik wil met die

Misschien zou daar meer verdediging op aan de hand. Zou daar een artikel in de interesse uit de huizen gaan dat de mensen zoals te zijn. Dan moet ik dat zoals te zijn, want dat is wat ik wil. Je zou nu zeggen, nee, zie je als het daar moet.